Wie legt de kluiven aan de microfoon? Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppa jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders gaan? God, wie brengt thuis aan?

Thomas aan de top gekomen. Die telt. Geachte plantenbos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar zijn.